0: De quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: I'm the Magnificent. I'm back with the shaker of so bones, most thundering storm.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwsite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste nacht van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: in a hunting
1: military posture that relates to the individual operation, and the press can directly assume a posture of defense through a tactical vehicle.
2: I want to hear what I have to say.
1: Everyone knows.
3: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste nacht van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hello, this is Radio Seabreeze.
8: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
9: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Een kleurrijke figuur hadden we als laatste. Ab Kramer, oftewel Mark Winter. Met Floris de Vijfde, ook zo'n kleurrijke. Uit 74. De show is daarvoor. Don't Cry for a Girl uit 68. En Bodiem was de eerste. Rasputin uit 78. Dat was gewoon een boef. De volgende is, hoe je een beetje doorheen zit.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk Nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: De laatste was van de Whistars. Michael Jackson en Diana Ross. A Brand New Day uit 1979. Ben Morrison hadden we daarvoor met Brown Eyed Girl uit 67. En de eerste was van Nino Bravo. Undesso, Uniflor uit 72. Een kus en een bloem. Ik heb iets Belgisch voor je.

0: Rusten. Ik werd wakker in een droom.
1: Dit is weer een volle dag Radio Cybris.
2: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
1: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Dries AM.
1: Omdat alles tijdelijk is, draaide we Connie van den Bos. Drie zomers lang uit 75. Clover Leaf zat daarvoor uit 69, Time Will Show. En de eerste was van A Taste of Honey uit 78. Boogie, boogie, boogie. Je mag het stof bijten.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaak weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kaak hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

zou kunnen hoor, de golven aan het strand zien. Want het wordt komend weekend weer heerlijk weer. 26 graden hier in het noorden van het land. En verderop nog wel warmer, denk ik. Goedemorgen op deze 24 juli met teruit 20 over 8 de aanwijzingen voor de morgenster. 20 van 9 de uitslag en om 8:30 gaan we terug in de tijd. Wat gebeurt er op deze 24 juli in het verleden? En als we dan toch met het water bezig zijn, dan gaan we gewoon lekker even een stukje varen op ons zeilbootje. Met Rod Stewart, Sailing. Heerlijk. Seabreeze, I am eruit met Marcel Jouwstra.

onsterfelijke muziek van Rod Stewart. Ik zie het nog een clipje zo voor me. Voor mij is het een haven van New York. Of ik weet niet precies waar het was. Maar goed, het zag in ieder geval geweldig uit. De Sparks, die doen het ook lekker.

Did you ever have to finally decide, oftewel, do you ever have to make up your make-up on Love and Spoonful? Hey, na het nummertje van ELO, Linthing, dan gaan we de aanwijzingen geven voor de morgenster. Want wie zoeken we vandaag? Meest het hele nummer, geschreven door Jeff Lynn, komt volgens mij ergens uit 1976. A New World Record. Hier is Linthing, met eruit, met Marcel Joustra.

ELO met Living Thing hier bij Series AM zet de klok op 20:08. Dus daarmee tijd voor, inderdaad, de morgenster. We gaan nog houden bij de aanwijzingen van de morgenster. Want we zijn op zoek naar een zanger die een opvallende rol speelde in de cultfilm The Rocky Horror Picture Show. Hij speelde daar de personage Eddie. Verder werkte hij jarenlang nauw samen met de songwriter Jim Steinman, bekend om zijn bombastische rockcomposities. Dat zijn moeilijke dingetjes toch, hè? Nou, eentje nog. Welke zanger won in de jaren 90, dat is deze zanger, een Grammy met Best Rock Vocal Performance voor een nummer van meer dan 7 minuten. Jawel. Als ik er eentje naar geven, was er misschien wel heel makkelijk van, hè? Welke artiest scoorde meegehit met de rock ballad I'll Do Anything For Love? Inderdaad, dat was het lange nummer die ik je net al aankondigde. Je gaat het straks horen, hoor.

Ja, veel van de nummers in mijn programma eruit, 's morgens vroeg, zijn nog uit de jaren 60, 70 en een beetje uit de jaren 80. Dus veel korte nummers. Ik heb geen idee hoe mijn collega's dat doen. Ik zal ze even hun vragen. Die Anne Zijlstra en de Milke Roodnat. Je hebt vaak wat langere nummers, maar goed. Het draait best wel muziek uit de jaren 80. Zoals een lekkere nummer van Strawberry Switchblade. Since Yesterday.

Strawberry Switchblade met Since Yesterday. En daarmee kruip langzaamaan aan de klok van 20:30. En dadelijk om 20:30 krijg je inderdaad het oude nieuws. Hè? Het oude nieuws. Deze man die heeft dat plaatje gezongen zeg in de jaren 60. Hier is Adamo met Dolce Paola.

Amo met Dolce Pola. Die man heeft heel wat hitjes gemaakt in de jaren 60. Daarmee zitten wij zo'n beetje op 8:30. Bijna dan de 24 juli. Dus we gaan eens even kijken naar de wetenschappelijke feitjes over deze datum. Keizer Napoleon III had in 1869 een prijsvraag uitgeschreven om een goedkoop alternatief voor boter te bedenken. Voor het leger en de arme bevolking. En dat is een zekere meneer Maige Mourier, die heeft het gewonnen, want die vroeg namelijk uiteindelijk een patent aan op de margarine als alternatief de boter. Dan gaan we naar 24 juli 1911. De Amerikaanse historicus Hiram Bingham stuit op deze datum in Peru op de vervallen vestingstad Machu Picchu. Hij dacht aanvankelijk dat hij de verloren stad van Inca's had teruggevonden. Dan gaan we naar de Apollo 11, want die keerde op 1969 op deze datum terug. En na de eerste historische stappen op de maan landde hij met Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins op 24 juli veilig in de Stille Oceaan. Batman brak zijn records 2008. De legendarische film The Dark Knight met Heath Ledger als de Joker brak op 24 juli 2008 de grens van $300 miljoen opbrengst in de Verenigde Staten. En aan het laatste het debuut van Jennifer Lopez in 1979. Daarmee is ook onze tijd heen. Daar had zij destijds een groot debuut. Ah, en deze plaat die past er lekker bij hoor. Let's Get Loud bij Seabreeze. I am eruit met Marcel Straat.

0: Did you?
1: Eruit.

Dimitri van Toren met Diddle. En dan na het volgende nummer gaan wij kijken wie nou eigenlijk wereldwijd doorbrak met het album. Een beetje rock ballad van I'll Do Anything For Love. Ja, je weet het wel. Tuurlijk weet je het wel. Je gaat het gewoon straks horen. Is er even lekkere muziek van Crosby, Still and Nash. Nee, Young was er niet bij. Just a Song Before I Go.

Just a Song Before I Go van Crosby, Still en Nash. Dan de uitslag van de Morgenster. Ja, ik maak het altijd makkelijk zo vlak voor het weekend. Uiteraard, Meatloaf is vandaag de Morgenster. En voor iedereen die het goed had, een applausje voor jezelf natuurlijk. En het nummer wat we erbij gezocht hebben is You Took the Words Right Out of My Mouth. Echt zo'n lekkere weekendplaats. Meatloaf, Morgenster van vandaag.

heerlijk om af en toe van die muziek te draaien. Die niet vaak meer hoort. Dat is deze van Eddie Brickell en de nieuwe Bohemians met Circle. Ja, nog een paar plaatsen staan hoor. Mink de Vril hebben nog staan straks. En misschien ook nog That's Domino. Ik weet niet of ik het haal met de tijd. Maar is deze plaat van Highlight. Dit is California.

Lekker muziek uit de jaren 70 van Highlight met California. Hierbij eruit met Marcel Joustra. Dit is zo'n plaat. Zit gewoon in mijn kop. Ik denk, die moet ik gewoon een keer draaien. Ming DeVille, Spanish Troll.

geweldige muziek hoor. Hier word ik altijd ontzettend blij van. Van Mink de Vil met Spanish Thrall. Ik zie al een beetje de klok van 9 uur aangelopen. En die, ja, die Elibert Maathuis, die zit alweer klaar, joh.

Beatles met Babies in Black. Ja, dadelijk heel veel plezier met Eliwet Maathuis in het volgende uurtje hier bij Seabreeze AM. En wat mij betreft tot zondagmiddag 4 uur. Want dan ben ik er weer met inderdaad Shifting Sense. Maak er een fijn weekend van. Dag.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste nacht van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaakweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
6: The greatest music ever made. Classic hits.
7: Seabreeze. Seabreeze AM.

Sutherland Brothers and Quiver and the Arms of Mary, 1976. Een plaat die ik vaak draaide in de discotheek, ja. En nu het begin van Maat vind ik in de muziek. Het is vrijdag en dat betekent dat we eruit kwamen met Marcel Jousta. Het was weer heerlijk om naar te luisteren. En ja, mijn laatste werkdag bij Radio Sibiri is vandaag. En ja, ik ga weekend vieren. Maandag ben ik er gewoon weer. Maar goed, nu tot 10 uur en we gaan naar Love Hurt. Hier is Nazareth.

Living on a Jet Plane, John Denver natuurlijk. Ja, ik ben er een fan van en ik vind het heerlijk om af en toe zijn platen te draaien. Maar ook de volgende Nederlandse artiest, Boudewijn de Groot en zijn Verdronken Vlinder.

blijven toch mooie nummers. Ja, Boudewijn de Groot en de Verdronken Vlinder. We gaan naar 1993, The Magic Moments. Hier is Margriet Eshuis.

Jazeker, Magritta's Huis en Magic Moments uit 1993. En Blue Mink stond al te trappelen. Maar nee, we gaan eerst naar Mark Knopfler en Friends. The Nothing Hillbillies and Your Own Sweet Way.

Fijne man van Blue Mink bij Radio Seabreeze en Maverick in de muziek. En we gaan naar 1990. Heal Our Land. En de zanger is Jonathan Butler, een Zuid-Afrikaanse singer-songwriter. Maar het nummer werd ooit geschreven door Labi Siffre.

Jonathan Butler in 1990. En we gaan bijna 60 jaar terug in de tijd. 1967. Ja, Little Man, de hit van Sonny & Cher.

Soms moet ik daar wel eens lachen. Ja, dan gaat het niet helemaal zoals ik wilde. Want ik draai cd's, maar ook wel van die digitale nummers. En daar staat zo'n heerlijke cd met een mooie titel. Queen, Crazy Little Thing of Love. En natuurlijk ook gewoon de afdruk van de hoes. En dan denk je, nou, dat gaan we gewoon doen. Maar dan blijkt het de instrumentale versie te zijn. Ik weet niet welk orkest het is, maar dat klonk wel even lekker. We gaan naar Duitsland. Mahlerstein und Eisenbricht. Drafje Deutscher.

bekende Marmorstein Hunke Eisenbrechts van Drafje Deutschen natuurlijk. Hij heeft het in een aantal versies uitgebracht, maar dit vind ik wel een leuk. We gaan naar Nederlandstalig. Een eigen huis. Weet je nog wel? Alles kan een mens gelukkig maken. René Vroeger.

Catherine Ferry aan de Trois. Natuurlijk, het Eurovisie Songfestival. Maar ach, dat is af en toe wel eens lekker om naar te luisteren. We gaan naar 1969. The Streets of London. Ja, niemand anders natuurlijk dan Ralph McTell.

Blijft een prachtig nummer van Ralph Martel, The Streets of London. Maar ik kijk op de klok, het is tijd om afscheid te nemen. Ik wens jullie een heel goed weekend en blijf lekker luisteren naar Radio Sibris. Wij gaan straks op de koffie, natuurlijk bij Tom Polderman. En ja, ik ben er maandag weer, tussen 9 en 10. En die laatste plaat, die komt in 1989. Liza Stanfield en All Around the World. Somewhere.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Callas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: een plaatje van Gene Vincent uit 1900, even kijken hoor, 1956 alweer. Ja, dat is lang geleden. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goedemorgen. Het is vrijdagmorgen, de laatste dag van de werkweek voor velen. Anderen, ja, die hebben misschien wel de laatste dag van de vakantie. Je weet het maar nooit. Ja, dat kan ook, hè. Want die is ook al een paar weken bezig, laten we eerlijk zijn. Het is zomer in Holland. Dat kan je gebeuren. Nou, gezellig luisteren naar Radio Sybaris. Dat kan je gebeuren. De gezelligste radiozender van de hele wereld en bij de omgeving. We gaan er weer lekker tegenaan met de heerlijke muziek. Op deze vrijdagmorgen onder andere met een hele leuke plaat van... Van wie eigenlijk? Nou, eens even kijken. Glenn Medeiros volgens mij.

0: Leave Me Alone. Dan heb je dus twee eenzame mensen als je dat op die manier zou kunnen doen. Ja, het is allemaal wat. Glenn Medeiros was dit uit, even kijken, 1987 alweer. Maar gaan die tijden snel, luister vrienden. Ja, het is allemaal wat. Weet u wat ook snel gaat? Ja, de Vierdaagse in Nijmegen. Het is vandaag alweer de laatste dag dat de mensen bij de Vierdaagse in Nijmegen konden meelopen bij het Nationale Blarenfestival. Ja, het is allemaal wat. Ik denk dat er heel veel blaren weer doorgeprikt zijn door de EHBO'ers die daar bij ja, dat hele gebeuren aanwezig zijn. Ik vind het wel knap hoor, als je zoveel kilometers moet lopen, dat, wat die mensen daar allemaal gedaan hebben. En joh, ik zou het niet kunnen, ik heb het al eerder gezegd van de week. Oké, voor iedereen die het wel goed gedaan heeft, ja, vanmiddag is het weer zover. Hè? Dan krijgen we allemaal gladiolen, krijgen jullie allemaal gladiolen. Het is wat, de gladiolenkwekers die lachen zich rot, want die hebben duizenden bosjes gladiolen klaar moeten leggen. Oké, lieve luistervrienden, het is allemaal wat.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie compleet.
0: En over die gladiolen gesproken, hier is hij hoor, Kortuip.

Ik heb veel, veel bewondering voor al die duizenden mensen die meegedaan hebben aan de Vierdaagse in Nijmegen. Ja, het is allemaal wat. Het is wat. Ik weet, ze kunnen ons in principe niet ontvangen in Nijmegen. In ieder geval niet via de Middengolf, maar wel via live.radiosybris.nl. Het zou me ook niet verbazen als er mensen bij zitten die daar gezellig zitten te luisteren. Ik weet het niet, hè. Misschien wel, misschien niet. Het is allemaal wat. Je luistert naar Radio Sybris.

Romina Power, ja, Libertad, is allemaal wat, hè. Ja, een lieve Duitse vrienden. Afgelopen woensdagmiddag is een meisje in Sereberg bijna volledig onder water verdwenen toen ze met haar fiets een zinkgat inreed. Dat kan in Nederland dus ook gebeuren. Op beelden van een omstander is te zien dat zij eerst stopte voor de grote plas op straat, maar daarna toch doorfietsen. Ja, dat had ze beter niet kunnen doen, want heeft er een nat pak opgeleverd. En met zijn moeite wist ze zichzelf overigens in haar fiets weer op het droge te krijgen. Ze stond ongeveer zo'n beetje tot haar schouders in het water. Een omstander heeft later persoonlijke spullen, waaronder een telefoon en pasjes uit het gat gehaald. Ja, het is allemaal wat onvoorstelbaar. Zo'n gat in de weg en dan, ja, dat steek je eigenlijk toch een ongeluk, hè? Laten we eerlijk zijn.

0: Ik heb me altijd afgevraagd, luister vrienden, hoe dat nou in elkaar zat. Hè? Claudette, ja, ze waren de gek op de heren Everly Brothers. En ja, ze gingen trouwen, zeiden ze. Nou ja, dan heb je toch twee mannen en één vrouw. Ja, dat is ook allemaal wat onvoorstelbaar.
1: Vandaag met Tom.
0: Ja, dat ben ik, lieve luister vrienden. Geloof het of niet. En we gaan lekker toveren.

Hocus Pocus gelaten spatjes. Ik wou dat ik een aapje was. Ja, het is allemaal wat als ik kon toveren. Een plaatje van niemand minder dan Herman van Veen. Het is geschreven door de heren Henk en Henk. Ja, en u zult zich afvragen welke Henken waren dat nou. Henk Temming en Henk Westbroek. Met z'n tweetjes hebben ze dat liedje geschreven. En ja, die Herman die heeft het gezongen. Klonk lekker, hè? Ik vond het wel. Warm hot summer on Seabreeze Radio, Europe's number one. Oh, lekker, heerlijk, hier is hij.

Elvis, de pelvis. Elvis Presley noemen ze hem ook wel. Ja, zeker weten. Helaas, hij is al enkele jaren niet meer. En ja, maar zijn muziek blijft altijd doorgaan. Hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Radio Seabreeze. Radio Seabreeze, de beste keus voor Oldies Radio. Dat kan je met een gerust hart zeggen. Ik heb hier ook nog lekker de gouden ouwe van de heren Beach Boys. Mm.

Konden ze hoog zingen, die strandjongens. Ja, de heren Beach Boys, ze kwamen van de strand vandaan en in 1966 alweer, dat is lang geleden, maar ja, toen brachten ze al dit soort leuke muziek. En eerlijk is eerlijk, als je mij persoonlijk vraagt, dan was de muziek van de jaren 60, 70 en 80 toch beter dan heel veel muziek van het heden, hoor. Ja, eerlijk is eerlijk, je luistert naar Radio Siemens, Europe's number one. Even ja, je weet, lieve luistervrienden, de beste keuze voor Oldies Radio, Europe's number one radio, 1098 en 1395 en live.radiosiebries.nl. Het is een mondvol.

Heerlijk, ja, de Wall Street Chris was het. En, ja, het is ook wel lekker oud en vertrouwd en allemaal gedraaid hier op Radio Seabreeze. Heerlijk is heerlijk. Ja, het is allemaal wat in Den Helder. Was het Den Helder? Ik geloof het wel. Ja, daar is een witgoedzaak volledig uitgebrand. En op een gegeven moment was dat midden in de nacht van de week en gisteren geloof ik. En ja, dan moet je voorstellen dat degene die brand riep, die is later aangehouden. Zou die het gedaan hebben? Ik heb er geen idee van.

0: Een heerlijke plaat van John Lennon samen met de Plastic Ono Band. En ja, dat, die band is destijds ontstaan nadat de heren Beatles op een gegeven moment noodgedwongen ophielden. Ze hadden er geen zin meer in, ze dachten we stoppen ermee. En toen is John Lennon met zijn Plastic Ono Band doorgegaan. Ja, het is allemaal wat gezellig. Een opvallende reddingsactie door de KNRM bij Marken. Een zwemmer die welke 's nachts van de week probeerde van Marken naar Volendam te zwemmen. Die raakte de weg kwijt en werd opgepikt door een zeiljacht. Het bleek te gaan om een verwarde man en de zaak is overgedragen aan de politie. De man ging in de nacht van 20 op 21 juli om 12:30 s'nachts zwemmen. Iets wat hij vaker doet overigens en dat allemaal om zijn hoofd leeg te maken. Hij had het plan om van Marken naar Volendam te zwemmen. Dat is een heel eind hoor overigens. Maar toen op een gegeven moment het licht van de maan wegviel, want daar zat hij zich altijd op, als wegwijzer hield hij dat altijd aan, toen raakte de man de weg kwijt en hij vertelde aan een woordvoerder van de Koninklijke Reddingsmaatschappij. Hij is toen naar een lichtje toegezwommen. Dat lichtje dat bleek een lichtmast te zijn van een zeiljacht en dat de man overigens aan boord heeft genomen. De opvarenden hebben zich vervolgens over hem ontfermd en het is allemaal goed afgelopen.
1: Go, go!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

0: staan, joh, als je aan het dansen bent. Auw, wat Shandori, dat is ook wat. Oké, kom lekker ding, dans met mij. Ja, het is allemaal het plaatje van Michael Rijns en er allemaal gedraaid. Hier in Koffiekop Leed op Radio Seabreeze. Gezelligheid kent geen tijd.
1: Toon Alderman is on Seabreeze AM.

Oftewel, ja, I did it my way. Laten we eerlijk zijn, dat is de originele tekst van dit plaatje. En de heren Gypsy Kings, die hebben het ook op een leuke manier gedaan. Dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen, heerlijke muziek. Hier op uw favoriete radiozender, Radio Cyberis. Het is tijd voor, ja, Frankie Isaac. The Garden Angel. Dat wil zeggen, als hij komen wil...

Wat een mooie plaat was het, hè? Van Frank Isaac. Ja, zeker weten. Allemaal gedraaid hier op Radio Seabreeze. Het programma Koffie Compleet op deze vrijdagmorgen, luister vrienden. Tijd gaat hard. Kijken we op de klok van gehoorzaamheid. Dat zien we dan. Het is alweer bijna 11 uur. En dat houdt in dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen van Koffie Compleet, luister vrienden. Ik heb het met plezier gepresenteerd voor u en ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Dankjewel nog Elibert Maathuis voor het programma voor mij, want ja, dat mogen we ook even niet vergeten. Elibert die moet altijd redelijk vroeg zijn bedje uit om tussen 9 en 10 het programma Maatwerk op Muziek te doen. Ja, dat is hartstikke leuk en tussen 10 en 11 is ik zei de gekke dan. En zo meteen, ja hoor, hij staat er weer klaar. Geloof het of niet, hij staat te schreeuwen en te trappelen van ongeduld om zijn programma te gaan doen. Onze eigen Bieber Chris. Oké, wat mij betreft, morgen ben ik er weer. Een hele fijne dag en tot morgen. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen, maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl. Seabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
7: Koud, hè?
9: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
10: Op ijs gaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
11: Landgenoten.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Beetje vreemd, maar wel lekker.
12: Waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.

Een goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met de hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben Wiebe Christ. En breng je vandaag opnieuw tot 12 uur de beste muziek van toen. De nostalgie vliegt je hier weer om de oren. De opener van vandaag was van The Sweet. Een Britse glam rock band met hoogtijdagen tussen 1971 en 1978. De band werd opgericht in 1968 als Sweet Shop, later afgekort tot Sweet. De succesbezetting bestond uit Andy Scott, Steve Priest, Brian Connolly en Mick Tucker, van wie enkel Andy Scott nog in leven is. De net gedraaide Ballroom Blitz kwam niet op een album en werd als losstaande single uitgebracht in 1973 en geschreven door het vaste componerende tweetal Chin en Chapman. Het werd in vele landen nummer 1. Tot zover het nieuws van toen. En nu snel naar de bel. Altijd weer nieuwsgierig wie er langskomen om te genieten van onze geurige koffie met verse oranjekoek. Good morning! Fijn dat jullie er zijn. Jullie plaatjes staan al klaar. Eens even kijken wie daar vandaag verantwoordelijk voor zijn. Ik zie bij wijze van spreken de medewerking van de Hollies, Queen, Santana, de Spelbrekers, Tommy Rowe, die is een beetje mixelijk, de Golden Earrings, met een S, Jimmy Cliff, Roger Whittaker, de Rolling Stones, Julian Clare, de Brotherhood of Man en bijvoorbeeld Shocking Blue. Nou, dat wordt weer een gezellig muziekuurtje op Radio Seabreeze. Om je vingers bij af te likken. Tussen de paardjes door hoor je hier en daar nostalgische feiten die vaak O's en A's en O'ja's teweeg brengen. Weet je nog wel, oudje? Het tweede nummer in deze show is van Jimmy Cliff, de Jamaicaanse reggae-zanger. Kwam in begin 1970 met zijn tweede single, die we vandaag draaien, Vietnam. Vanwege het politieke karakter ervan deed de single niet zo erg veel. Het nummer werd wel geprezen door Bob Dylan, die het beste protestlied vond dat hij ooit gehoord had. Het werd nummer 29 in de top 40.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Jimmy Cliff was dat, onze reggae-specialist. Hakuna Matata was zijn laatste single in 1995. En toen nam hij even pauze. Na 2008 is hij weer opnieuw begonnen. In 2013 kreeg hij een Grammy Award voor het beste reggae-album. En dan de Rolling Stones. Ja, die mag er ook wel weer eens even tussendoor. Nu met As Tears Go By uit 1965. Het werd voor het eerst gezongen door de Britse zangeres Mariana Faithfull, die er in 1964 een hitje mee had. Komt zo, nu eerst de Hollies met een van hun latere hits. Want ze scoren voornamelijk in de 60s. Maar wisten het lang vol te houden. De band wist tientallen wereldhits te scoren met onvergetelijke liedjes als Barstop, Carrie Ann, Sorry Suzanne, The Air That I Breathe en deze, The Baby, in 1972.

The Brotherhood of Man was een Britse popgroep die voor Engeland het Eurovisie Songfestival won in 1976 met Save Your Kisses For Me. De groep is nog steeds bij elkaar en treedt nog regelmatig op gouden oude festivals, voor zover dat tegenwoordig nog mogelijk is. United We Stand was destijds hun eerste single en die bleef helaas in de tipperaden steken. Nu eerst een instrumentaal nummer van Carlos Santana en gang Zulu uit 1977 heeft niks te maken met Shaka. Het was een film in 1964. Ook is Zulu de Z in het spellingsalfabet van de NAVO. Een term voor een politiehelikopter en een single van de Britse band The Quick. Het stond als single op de B-kant van She's Not There. En was geen hit of zo. Het is gewoon een lekker deuntje. En je vindt het onder andere op het album Moonflower.

Beetje ouderwetse pingpong stereo. Klinkt een beetje raar. En ik kan er niet goed aan wennen. Die solisten links en rechts. We zijn blij dat ze in close harmony allemaal tegelijk aan beide kanten zingen. In het midden dus. The Brotherhood of Man and United We Stand. Daar 1970. De Nederlandstalige bijdrage vandaag komt van de Spelbrekers. Een duo dat sinds 1945 Nederlands lievende luisteraars in de besnijing hield met onder andere Kleine Kokette Katinka. Velen werden blij dat de Golden Earrings met een ex zich oprichten in 1961. Het duurde trouwens tot media 1965 dat ze met Please Go voor het eerst de top 40 bezochten. Ja, wanneer begon die eigenlijk met bestaan? Dat D zou lang de hoogste positie houden totdat Dong Dong Diggy Diggy Dong in 1968 nummer 1 werd. Where Will I Be, een van de vele opvolgers, werd in de zomer van 1969 zevende. En die hoor je nu.

0: soft and easy. This is Seabreeze, 1395 AM.
1: Zometeen onze dagelijkse kleine portie country in de vorm van Sawyer Brown's Betty's Being Bad. Voorafgegaan door Tommy Rowe, die zich een beetje misselijk voelt.

Roger Whittaker draaien we wel vaker hier op Radio Seabreeze. Daarover geen uitleg meer. Hij verkocht meer dan 55 miljoen platen. En zijn versie van If I Were a Rich Man was zijn eerste top 10 notering in 1967. Die hoor je zometeen. Nu eerst naar Den Haag met Shocking Blue. Een rockband met zangeres. In dit geval Mariska Veres. De meeste bands hadden geen zangeres, maar gewoon een zanger. De band werd trouwens opgericht door Robbie van Leeuwen in 1967. En de band maakte 17 albums en 24 singles. Die voor een groot deel tot 1974 allemaal in de top 40 stonden. Venus was de meest bekende tot in Amerika. En Mighty Joe werd eind 1969 hun eerste nummer 1 hit.

0: De Europlaat van vandaag is een Franse. Julien Clerc uit Parijs was het boegbeeld van de Franse invasie in de jaren 70 en bezingt Hélène, die in 1987 op een vijfde plaats belandde. De tiende single was een echte zomerhit en stond 9 weken in de lijsten. Het toeval wil ook dat de naam van zijn derde vrouw, die 30 jaar jonger is, ook Hélène is.
1: Dit is de Binnen Zonder Kloppen Europlaat op Radio Seabreeze.

Queen houdt het op een race zometeen. Eerst dat serieuze verhaal van Milli Vanilli. Een Frans-Duits popduo dat als enige ooit een Grammy Award moest inleveren wegens nep-artiestachtige bezigheden. Niet zelf zingen en wel playbacken tijdens concerten. Ja, het was allemaal niet zo best met de mannen. Desalniettemin haalde Girl, I'm Gonna Miss You wel de eerste plaats in 1989.

zeg, en dat was het dan ongeveer weer binnen zonder kloppen voor vandaag. We sluiten af met een oude Eddie Becker tune. Baccarat en Merry-Go-Rounds.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Het Giro-nummer werd geopend kort nadat het land vorige maand werd getroffen door 2 aardbevingen. Volgens het Rode Kruis zijn 44 ziekenhuizen en ruim 100 gezondheidscentra in het Zuid-Amerikaanse land beschadigd geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie heeft vaste zorgpunten en mobiele medische zorgteams opgezet. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden, dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

vrolijk liefdeslied. Fleetwood Mac and Everywhere. Geschreven en gezongen door Christine McVie. En in Nederland bereikt het helaas maar de derde positie in de top 40. Dit is weer Bart's Middag.

Plus Meeuwis, nationaal product. Hey, zon. Dit is Bart's Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1. Met nu wat funk en soul. Van Earth, Wind & Fire. Fall in love with me.

gesproken wordt. En of wij dat doen of jij dat doet, dat is om het even. Magic van Olivia Newton-John. En die komt uit 1980 en werd wereldberoemd als onderdeel van de soundtrack van de film Xanadu. Met haar warme stem, de dromerige melodie en de sfeervolle productie groeide het uit tot een van de grootste hits uit haar carrière. Het nummer straalt optimisme uit en gaat over geloven in de kracht van liefde en dromen. Een tijdloze popklassieker die nog altijd een vleugje magie met zich meebrengt. In Bart's Middle Breeze.

Gladys Knight en de Pips met Midnight Train to Georgia. En die komt uit 1973 en wordt gezien als het absolute hoogtepunt uit de carrière van de groep. De warme, emotionele stem van Gladys Knight en de subtiele samenzang van de Pips geven het nummer een bijzondere diepgang. Het verhaal gaat over liefde, trouw en de keuze om samen een nieuwe toekomst op te bouwen. Ook als dromen anders uitpakken dan verwacht. Een prachtige soul-klassieker die na al die jaren nog altijd weet te ontroeren. In Bart's Middagbreeze, Gladys Knight en

Voortek, niet huilen, Colinda. Ze hebben toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur luidt Gerben Rooij weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En wij gaan eruit met Rockwell and Somebody's Watching Me. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Wij gaan even weekend houden en zien je maandag graag weer net na het nieuws van 12 uur. Heel graag, tot dan en een fijn weekend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Dat geldt 3 maanden, elke nacht van 11 tot 5, voor iedereen die er niet woont, werkt of op bezoek is. Burgemeester Schouten wil hiermee rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De hoogte van de bekeuringen wordt nog bepaald door het OM. Bewoners zeggen bij Radio Rijnmond eindelijk weer eens lekker geslapen te hebben. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Tot en met mei waren er 6,6 miljoen overnachtingen geboekt en dat is 22% meer dan een jaar eerder. Dat zou onder meer komen door het mooie weer in mei en doordat men er steeds vroeger in het jaar op uittrekt. Voor het eerst hadden de campings meer dan 1 miljoen gasten uit eigen land. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Vrijdagmiddag.
8: Bijna weekend.
7: Seabreeze AM.
8: What?
7: Met Ger de Rooij.

0: America, A Horse With No Name. Hoe vaak heb je deze plaat al gehoord? En hij blijft hartstikke lekker. Nooit kapot deze. 1972. De gasten zaten in Engeland op een legerbasis. Daar ontmoetten ze elkaar. Ze kwamen eigenlijk alle drie uit Amerika. En het bandje was geboren. Werd geproduceerd door George Martin. Die had toch niet veel meer te doen na de Beatles. Goedemiddag mensen. Een nieuwe Weekend Radio. En we begonnen dit keer met George Benson. Wat een lekker plaatje. Oh, Gimme the Night. Nou, zover is het nog niet. Het is pas vrijdagmiddag. Maar we zijn wel een aardig eentje op weg al. Hè? Opnieuw een weekend voor de deur. Ja. Aan de kant. Nee. Het weekend komt eraan. Dankjewel Bart de Zwart voor het voorgaande uurtje hier op Radio Seabreeze. En tot 2 uur weer. Ja.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

trekken nog steeds volle zalen in heel Nederland. En ook op diverse andere podiums staan ze nog regelmatig. Ook deze zomer weer een aanzoek zonder ringen van het prachtige album Umoja. Ja. Dat stamt alweer uit 2006, mensen. 20 jaar geleden.

0: Zo nu en dan staat er nog wel eens een mooi plaatje in de top 40 van heden ten dagen. Dit was er eentje. Sam Fender samen met Olivia Dean. Zij had de bijrol dit keer op het plaatje van Sam Fender. Rain Me In. En de plaat stamt al van vorig jaar. En ook nog Joe Jackson hadden we in de show vandaag. Met The Harder They Come.
1: De beste classics en een beetje van nu. Weekend Radio met Ger de Rooij.

0: Een van de mafste bandjes die Nederland ooit gehad heeft. De Dizzy Man's Band. Ja. Maar lol hadden ze wel. Zeker. Ja, onderling. Dat is al te horen op deze plaat. Tikken, tikken, tikken, tik, tikken, tikken, tikken, tikken, toe. Inmiddels alweer 1:30 geweest in Weekend Radio. Goedemiddag als je net bent ingeschakeld. En rond 1:30 doen we altijd een oude alarmschijf, weet je wel. Oké, wacht even hoor.
1: Radio Seabreeze.
0: Ja, ja. Daar komt ie. Weer een leuke opgezocht deze week. Van Nederlandse bodem.
2: Weekend Radio.
3: Met de historische...
4: Alarm!

dat was hem, de historische Lauwers voor deze keer. En daarvoor gingen we helemaal terug naar 7 juni 1980. Late at Night van de zusters Maywood. De nummer 1 in de tipperade die week. Op 14 juni 1980 komt het plaatje nieuw binnen in de Nederlandse top 40. En dat wordt een hele grote hit voor de dames Maywood. Ja, een nummer 1 hit zelfs. Vanaf 12 juli 1980 staat hij 3 weken bovenaan in Nederland. Maywood, het zijn de zusjes Ali en Doetie de Vries. En ze gingen in 1995 uit elkaar naar een hoogoplopend conflict. De ruzie is eigenlijk nooit meer hersteld. Ja. Late at Night was hun allergrootste hit. Ze hadden ook nog Rio en Mother, How Are You Today? En You Treated Me Wrong. Ze maakten wel goede platen. En die werden allemaal geproduceerd door Pim Koopmans. Volgende week weer een nieuwe historische alarmschijf. Nou ja, nieuw. Nieuwe oude. Hè? Uit het archief. Okay. Hier zijn de Maisonettes op Radio Seabreeze.

lekker veel plaatjes achter elkaar hier op vrijdagmiddag in Weekend Radio. Je hoorde YMCA, onder andere van de Village People. Ja, dat bonte gezelschap, weet je wel, uit 1978. En Yesterday Man was van Chris Andrews. Die kwam uit 1965, ook een hele oude. En nog ouder was die van Niels Sedaka, die je net hoorde. I love my calendar girl, ja. Het hele jaar kwam weer even voorbij fietsen. Het is Weekend Radio, vrijdagmiddag op weg naar je weekend. Met nu weer een verstaanbaar liedje.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Twee lekkere zomerse plaatjes. Eén was van Rob de Nijs, Dat huis in de zon. En de tweede die er vlak achteraan kwam was van Peter Fox, Haus am See. Ja, is bijna hetzelfde, alleen toch net weer iets anders. En in Duits natuurlijk, voor onze Duitse leute. Die op ferien in Holland zijn. Nou, mijn Duits is nooit zo best geweest, je hoort het. Goed, brengt ons alweer aan het einde van deze Weekend Radio. Het loopt alweer tegen tweeën. Dat betekent zometeen na twee uur tijd voor Alex van Sloten en de Friday Boost. Veel plezier met hem. En ik wens je alvast een heel fijn weekend. Tot zondagavond.
2: Waar je ook gaat. Waar je ook gaat. Het is Seabreeze die met je meegaat.
3: Drink cheers, Nico's.
4: Hip hip. Hip hip.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Tialf IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Here we go again.
7: De muziek stuitert uit je speaker.
8: Dit is je vrijdag boost.
9: We came, we saw, we came.

In 1983 was het niet de grootste hit van de Police, maar het is waarschijnlijk wel een van de bekendste hits met Every Breath You Take. We gaan terug naar het disco-tijdperk met een zanger die we beter kennen van de films en de stand-up comedians die hij heeft gedaan. En in 1985 deed hij een poging om te gaan zingen. In een aantal landen in Europa ging dat nog redelijk, maar bij ons was dat geen succes. Dit is Eddie Murphy met Party on the...

0: uit 1996, Mysterious Girl van Peter Andre. En daarvoor hoorde je nog de Simple Minds uit 1985 met Don't You Forget About Me. De juiste tijd hier op Radio Sebris. Het is 2:30. Het is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En dan willen we natuurlijk weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment bewolkt bij 21 graden. En het is hier nog steeds droog in het midden van het land. Dit is het weekendweerbericht met Monique Versloten.
1: Dit is het weekendweerbericht van vrijdag 24 juli. Vanmiddag breekt het wolkendek overal open en schijnt de zon geregeld. Het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen met 22 tot 25 graden. De wind is gedraaid naar het westen en is flink in kracht afgenomen. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag schijnt de zon volop en wordt het nog wat warmer. Maximaal 24 tot 29 graden. Zondag trekt er een regengebied over, waardoor het tot talrijke buien komt. De meeste regen wordt in het noorden verwacht. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon en

1986 met The Promise You Made. En dit nummer was van een jaartje later in 1987 met Just Around the Corner. Wat ook gelijk zijn laatste notering zou zijn in de hitlijsten. Je luistert naar Radio Sea Breeze, 4 middag op 1395 en op de 1098. En we zijn weer

aan het eind van de jaren 70. De bekendste is waarschijnlijk wel If I Can't Have You, wat bij ons eigenlijk het minst succesvolle was. En dit was een Love Pains uit 1982, wat gelijk haar laatste notering was. Dit is muziek uit Zeeland.

0: We'll be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden, dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance en men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Here we go again.
11: De muziek stuitert uit je speaker.
12: Dit is je vrijdag boost.
13: We came, we saw, we kicked its ass.
14: Het was wel te...

1985 hoorde je This Is Our Time van de Band of Gold. En dit was uit 1996, Ironic van Alanis Morissette. En tot zover deze aflevering van de Friday Boost op Radio Sybris voor deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk na het nieuws van 4 uur hoor je Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur gaat de Beuk er weer in met Jacob Beuker. Gevolgd om 6 uur Rockwave met Wim de Groot. En om 7 uur een nieuwe aflevering van... Nou, geen nieuwe aflevering van mij, hoor. I got it bad. Wat ik eigenlijk nog wilde zeggen, dat er om 7 uur een nieuwe aflevering van Thank God It's Friday is. Ik heb nog één plaat, dat is een 12 inch uit 1985. Dat gaat van alles mis hier in deze studio, maar dat geeft helemaal niet. Zo aan het eind moet het allemaal kunnen. Dit is

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïense procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

als we toch terugblikken op die gouden gloed uit de voltooid verleden tijd, komen zelfs Jason Donovan tegen uit Dunnender, inderdaad, Australië. Acteur, zanger, musicalster. Och, wat heeft die man al niet gedaan? Terug in de show waar hij thuis hoort, de Middle of the Road Show. Luistera,

De broers George en Louis Johnson. Heerlijk, hè? Wat een basgitaar. Oh, vrienden. Wat is dit smullen? De band werd in 1975 opgericht. Nadat de broers werden onder meer hadden samengewerkt met Billy Preston, Bobby Womack en Quincy Jones, die ook een platen produceerden. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. En wat een lekker weer in Nederland, hè?

0: Lekker op een plankje. En wat een lekker weer in Nederland, hè? Nou, de knecht, dan kan niet meer weer, hoor. De surfers en wind surfing in the middle of the roadshow.
1: Achter de
0: keukengordijn. Zoals Cox het altijd zelf al zei.
2: Nou, het gaat in ieder geval nergens over.
0: In de tijd van zorg en stress.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Een dappere notaris zocht hem uit. De fijne van achter de keukengordijnen.
1: Oh, ja.
0: Het is een dappere plaat. Ook dapper dat hij dan even zo in de middel of de roadshow. Gerard Cox, even eentje tussendoor. Tijdens al deze stress, deze tijden, deze ellende. En weet ik veel wat ons allemaal overkomt tegenwoordig. En het mooie weer natuurlijk. Mike Sparrow en Byron Lee. Hoor je erachteraan met Only a Fool. Die plaat kwam in 1978. Nou, hou op over dat weer te krijgen.

0: Dit was wat in 1965.
1: Goedemorgen, zeg. Goedemiddag, goedenavond. Sam en de Faro's uit Dallas, Texas. En Bullet was trouwens de eerste plaat vanaf Amerikaanse bodem die nummer 1 kwam in de Nederlandse top 40. Toen is tijd. Doe de top 40 als het ware.

meest bekend werd met het nummer Everybody's Gotta Learn Sometime. Terwijl ze ook nog veel andere heerlijke muzikale fotografische werkjes hebben gehad. Kun je nagaan. Dit blijft hangen. Dit blijft hangen, mensen. Corgi's uit de Gouden Jaren. De vergetelheid. Dat zijn de plaatjes met gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. Juist. En vinyl is het nog steeds wat de klok slaat in de middel van de roadshow. Vandaar. Klinkt het ook zo lekker. Hier is Hans de Boy.

0: de personage uit de serie Battlestar Galactica, weet je nog? Starbuck was op een eiland in de grote oceaan. En Starbuck was een band. En als je er een S achter zet, krijg je zin in koffie.
1: Lekker!
0: Jawel! Lieve vrienden en vriendinnen van de wereld, wie zou jij op dit moment een flinke bos rozen willen aanbieden? Is het je moeder? Is het oma? Is het opa?

De lief en liefdevol en altijd vrolijk klinkende dames in die periode. Dan gaan de Tonic Dots en All of the Roses. Voor de liefdesmoeders, waar ook ter wereld. Want zij staan altijd voor je klaar.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden en daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij oproepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical En Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Buggerin has been taped before a live studio audience.

0: die tijd, hè, in de jaren 80. De Dolly Dodgers waren dat. Love Me Just a Little Bit More.
1: Recht voor je raap. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Yes, baby. Het is weer de fluit. En de fluit die zegt ons dat het 5 uur is geweest. Dat we rennend naar huis gaan. De gympies aan. En dat we het weekend gaan vieren.

0: single staat hier op de radio. Hot, hot, hot in the city. Daarvoor draaiden we Stuck in the Middle with You. En dan hebben we voor die andere Billy Joel, moet ik zeggen. En Uptown Girl hier op Radio Seabreeze. Waar het tijd is geworden voor de mixen, vrienden.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker in Splendid Blended.

lekker hè, zo allemaal op een rijtje hier in de Splendid Blended. Beuk erin op Radio Seabreeze. Part-time lovers we are. Alleen op vrijdagmiddag dan, zeg maar. Tussen 5 en 6 uur vrienden. Hier op Seabreeze.

als een genie uit een bottle. Het is maar net welke fles dat je pakt. Alles is lekker natuurlijk. Christina Aguilera was dat. Genie in a bottle. Haar eerste hitje hier in ons kikkerlandje.

tekenen ervoor. Ain't Nobody hier op Radio Seabreeze in de Splendid Blended. De beuk erin is dit waar je mee zit te tokkelen, zeg maar, aan de andere kant van het pyramid. Ik zeg nog eentje dan.

Een liedje in de tijd, Rise to the Occasion van Climbing Fisher hier op Radio Seaboys. Daarvoor draaiden we de mix der mixen, vrienden. Dat was de Splendid Blended natuurlijk voor deze vrijdagmiddag. Waar het toch wel kalmpjes aan tijd is geworden om er een punt aan te draaien. En zo op naar het weekend toe te gaan en naar nieuws en weer van 6 uur. Eens kijken wat het weekend gaat brengen. Wordt het zon of wordt het regen? Ik zeg, voor mij heb je alle zegen. Het is tijd geworden voor Starship. Nothing gonna stop us now.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Be brave. Listen to Rockwave.

0: Every day is a winding road, vrienden. Sheryl Crow, die opende deze vakantie-rockwave. Jawel, jawel, jawel. Fijn dat je er weer bij bent. Je weet, in de vakantie-rockwave gaat het altijd 2 om 2 om 2 om 2 om 2.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

En achtereenvolgens draaiden we Peter Gabriel tezamen met Kate Bush, Don't Give Up. Gevolgd door Carly Simon en You're So Vain. 17 minuten over 6. Dat betekent dat we alweer toe zijn aan de Nederlandstalige van 6:15. Volumia. Terug naar de natuur.

En ja, we gaan overal heen in Europa, dus zo. En hoe zit het nou met die verbinding? Nou, dat moet je maar eens aan Richard de Bruin vragen, want die draagt daar zorg voor. En die zorgt er elke keer weer voor dat het lukt. Heel veel dank, Richard, daarvoor. Crowded House, die draaiden we natuurlijk. Zes minuutjes voor 6:30. Jawel, jawel.

En we draaiden natuurlijk Lynyrd Skynyrd met Freebird. En zo voelen wij ons ook op vakantie, altijd zo vrij als een vogeltje. Daarvoor Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears. 1 minuut over 7:30, hoog tijd voor de mededelingen, dacht ik zo.

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Miamigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk.
1: Miamigo 272.
0: Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: is weer net als toen op de Middengolf.
1: Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Op 7, de mama's en de papa's. California Dreaming. Daarvoor de Loving Awareness Band en Let Yourself Go. Maar alles met mate, hè, vrienden.

van Supertramp met de Dreamer. Is het allerbeste wat je kunt doen op vakantie. Lekker dromen. Daarvoor de Pet Shop Boys. And It's a Sin. Oh, maar niet op vakantie gaan natuurlijk. 12 minuten voor 7, vrienden. Het schiet alweer op in dit uurtje. Dus zijn we toe aan de Nederlandstalige, dacht ik. Deze is van Clouseau. Niets meer.

En na de Nederlandstalige die uit Vlaanderen kwam, Clouseau met Niets meer, draaiden we Ashes to Ashes van David Bowie. En we zijn toe aan de allerlaatste vocale, vrienden. Die is natuurlijk van Mr. Bob Dylan himself. Like a Rolling Stone. Zo voel ik me ook wel eens in mijn mobiele studio. Once upon a time, you dressed so fine.

En tot zover de vakantie Rockwave op de vrijdag, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Het was me weer een waar genoegen. Volgende week heb je nog veel meer vakantie Rockwaves. Bijvoorbeeld op de maandag, de dinsdag, de woensdag en weer de vrijdag. En zo gaat het maar door vanuit de mobiele studio. Ik zeg, blijf gewoon luisteren nu, hè, naar de grote 1395M Seabreeze. This is the station where history remains.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van Vrije Radio op de Middengolf en Wifi Stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt het

0: temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
6: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenty-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.